Goedemiddag, met Donovan O'Ryan, Mary FM 89.9, en onder de eindige jou. Onder de eindige jou is nang te horen, de tana kong ram, nang wakken kan in, de tana kong kan nam katerik, me. Katana dat op je wei bukente om ram. Namon nang kan in me, tawan wakken wantepong.